0: in drie partijen. In mijn adresse dat die land, die kunnen ze natuurlijk ook papier de equaliteit, dat is natuurlijk papier de equiteit. Maar zo bij monopatres en paaien naar de reine hond, kan dat best ook nog eens papier naar de equaliteit. Maar zo komt er bij mij, een paaien die hoopt maar eens keer of dan maar eens de serie keer otro. En de AWC dat het punt kan worden gestrest aan mijn budget, dat is natuurlijk een stap die doet traat dat toegeen de mensen kost. Nou, wat toen naartoe heen de ontrapie, en dan ben je zeggen, oké, toegeen het equal, maar zo zie je wat er maar eens lang maar eens subi dus nos papi over de equidad. Cuando se equipa cada país del reino, va a ser nos tour worden tratar igual, ante por tiene mesa posición, está posición que los team. Dus ik zei dat de promé die die kost dat ding AWD ding EPCO.
1: Pe mejor seguro, pe mejor servicio, nos te recomendamos Bouhard Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhard te representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa.

0: lo cual cubo mestier. Boukhart Assurantien, tij pabo. Boukhart Assurantien, confia ribadje.
1: Het IPCO is daar natuurlijk al een voorbeeld van. Dat je echt met de vier landen in overleg bent, in gesprek treedt. Nu volgens het nieuwe model van mevrouw Westcott-Williams, volgens het paper, dan nu ook een andere werkwijze hebt, waarbij er een hoofdthema is en twee subthema's. Dus dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast binnen de commissie dat de woordvoerders er continu op wijzen dat zij ook bij hun collega-woordvoerders in de andere commissies, zoals sociale zaken, zoals buitenlandse zaken, infra, et cetera, hen wijzen op het belang van de vier eilanden. Okay. Nou ja, sowieso ben ik als voorzitter natuurlijk niet inhoudelijk verantwoordelijk. Daar hebben we gewoon onze woordvoerder voor, Hira Dijk. Zij is namens D66 ook de woordvoerder op Koninkrijksrelaties. Dus ik denk dat die vraag iets gepaster is om bij haar neer te leggen. Maar wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is binnen een familie. Hè, u weet zelf hoe de familiedynamieken soms gaan. Heb je goede en heb je slechte tijden. En volgens mij is het heel belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven staan en met elkaar dus het goede gesprek aan te gaan. En daarom vind ik het ook heel mooi en ben ik heel blij dat staatssecretaris Erik van den Burg heeft aangegeven dat hij tijdens het IPCO informeel met de delegaties in gesprek wilt gaan, ook over samenwerking.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a vos. ¿A qué hora más noticia a vos?
3: 88.9 Bo FM.
4: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: Valencia, 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Vom de gas vestido na do stress, sem las. Passa e vende um dia na Eco Gas. Três um cilindro de 20 libras vestido. Paga somente 27,50 e cambia saque para um completamente yen. Eco Gas, tanque flepa para San Nicolás. Clapa servivo de geluna para Jabiano de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de congesto só de merdia. Eco Gas, econômico, rápido e confiável.
3: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe hernieuwbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe bondenpolie. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met hernieuwbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is. Zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen. Om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten.
4: Wij van de Eurocept Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant. Omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen, omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
5: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our cooperation, it has been 2 years now that we have started our cooperation, and these are the last couple days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful.

Ai, ai, ai, maar in de pizza. Nou, ze wie pizza wordt dan aan de pizza met de ambuskop. Ah, om je homie pizza. Mee pizza. Papa aan hem zaken. We zijn niet dom, hè? Hij wou maar in de pizza toer, toer, ladronen, toer in de za. Kwam toer ding aan hem. Vuile was hang je niet buiten, jongen. Je lijkt wel op een brokken ponde uit Utrecht, man. Caramba. Zedelijk welkom ons met z'n bc. Hij lijkt op een brok op hond uit Utrecht. Wasa pompa, wasa mi braci. La gavi bisabo. Waramurato, waramurato, waramurato. Zei dat aan Arnhem. Meneer Arnhem, contestabo kaarten aan. En toen niet in de pers. Liever niet hoor.